gebeurt, beweegt. Jazz neemt, jazz geeft, jazz weet, jazz spreekt. Jazz doet, jazz laat, jazz komt, jazz gaat. Uniek muziek, van vlees en bloed. Jazz waagt, jazz wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, jazz vlamt, jazz vonkt. Jazz brandt, jazz wonkt, jazz staat, jazz valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Jazz knettert, knalt, ontketend heerst. Jazz heelt, jazz zuivert, lichaam, geest. Jazz swingt, jazz vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar.

het is troost, het is bijt, het is bloed, het heeft scheid. Het is zwart, het is wit, het is rood, niet grijs. Het is vloed, het is moed, verbroedert, zoekt. Het is vind, het is wijs, het is schok, het is ijs. Het is hoog, het is laag, het is voor, het is na. Het is rook, het is jaagt, het is eigen baas. Vereend, verzoend, begeesterd, woed, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoerd. Jazz vrij, jazz sluit, bezield, verrijkt, geeft hoop, verblijd. Jazz schittert, glans, jazz flits, jazz dans, verhit, zweept op, bemint, verleid. Jazz roept, jazz voelt, jazz groeit, jazz bloeit, jazz blaakt, jazz blijkt, betoverd.